0: Ich hab hier Reden.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb wel wat zin in. Ik kan namelijk de mos steken. Ik heb wel wat schijf.

0: Ik eet wanneer ik honger heb, kan je ook doen. Ik slaap wanneer ik slaap heb. Ik heb wel wat scheid aan.
1: Doe jij in het algemeen waar je zin in hebt?
0: Ja, ik heb wel wat zin in heb. Dus ik kan helemaal de mos steken. Ik heb wel wat scheid aan.

Ich hab hier Reden. Ik vind het heel gezellig. Je zal leven, hè, midden in de nacht ook en alles. Altijd iets te doen. Ik heb wel wat scheid aan.

0: Waarom heb jij je oordopjes in? Dit is homo muziek!
1: Hoezo?
0: Dit is homo muziek!
1: Hoezo?